jeni a ou met de son pou nou skoufe. De son pou nou. An aplodzi met nou om. Thank you Lord. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Hey!

Jen ni a ou met le son pou nou. Le son pou nou. An aplodi met nou om. Thank you Lord. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Hey!